0: op de kaars hoor. I-55 south of the 25, so black Chevy Silverado, no 28.
1: Okay.